en engel en slog 125,000 man en dat Assyrische loge. En tidig Samarius zagen die wat dan weeren, dat alles voldoende slag. Dan riemt Sanherib, de Assyrische kennig, zijn zaken topen jink waag. Hij jink met alles naar huis en blijft aan Nineveh. En een dag, als hij aan den tempel van zijn God Nisroch beden deed, slogen twee van zijn zeens, Adramelich en Zarezer, am dood. Zij kwamen met ihr leven daarvan en verstoken zich in dat land Ararat. En zijn zeen Azarhadon werd kennig Noam. Jesaja, kapitel 38. Dan werd Hiskia eenmaal krank, en dat leid als wanneer gestorven wordt. Dan kwam de profeet Jesaja, Amos zijn zeen, Noam en zeed. Dit is wat de Heer zegt. Maak die op alles reid. Du wasch nicht leven, du wasch sterven. Dan dreht Hiskia zich naar de wand en bij dem Herrn an en zeed. Haar, du weet doch, dat ik met mijn ganse hart truje was zie voor die, en wo ik dat gedonen heb wat die gefällt. En Hiskia hielt Zaya. Dan kreeg Jesaja een woord vom Herrn en dat zeed. Go nu Hiskia en Zayam. Dit is wat de Herr, den Stammvater David sein Gott, sagt. Ich hab dein Gebet gehört und deine Thronen gesäunen. Harch, ich war die noch 15 Jahre mehr leben loten. Ich war die in dieser Stadt aus dem Assyrischen König seine Macht raden, und ich war diese Stadt bewahren. Und dit ist das Teken, was du vom Herrn kriegst, dass die dort so waren wird, als der Herr gesagt hat. Der Herr sagt, kicke mal, ich war den Schatten an Ahas seine Sonnenklock loten Tienstrecher Trigonen, wohnen die all wie verwärts gegonnen, en de Sonn ging Tienstrecher träg an de Sonnenklock. En Hiskia, de kennig von Juda schreift dit Leid, nur dem, dat hij wie krank gewast, en war er gesund geworden wie. En mini baste Jahren wie mi mit einmal so, als wann ich sterben würd, en nicht mein Leben würd utleven können. Mi ward Angst, ich würd nicht wader dem Herrn seinen en de Welt von dei wat leven, en ich würd in dieser Welt nicht mehr Menschen seinen. Dat hüstje, en woont ik leef, wordt van mij genomen, zoals een hoort zijn zelt van zijn steed, oder een wever zijn zeg van zijn gestaal, wanneer hij den droot afschnitt. Dag en nacht stond mijn eng ver mij, wat am morgen bid ik om help, ober hij braakt mij alle knokkers aus zijn leef. Dag en nacht steht mijn eng ver mij, mijn stem piepert aus zijn schwalmtje, ik steend aus zijn duif, mijn ogen schielden naar boven, haar, halp mij in mijn elend. Wat kan ik nog toe aan zeggen? Hij heeft gered en heeft dit gedonen. Ik leef al mijn jaren aan die moed, wils mijn leven zo op spel gezet wordt. Haar, zo je hier dat met de mensen, en ik ving mijn leven aan dat wat u deest. Mijn gezondheid komt van die, laat mij nog langer leven. Dat is mij toch te gouden geweest, dat ik zo heb lieden moest. En diene lijf hast u mijn leven uit dat loch geraad, waar ik word verdorven zennen. Du hast dat, wat ik verschuldigd heb, alle hingen die Wache schmeten. Die Verstorbene preisen die nicht, en ehren die nicht mit ihrer Leider, die begroft sind, luren nicht mehr, dort die wurscht wiesen, wo truhartig du bist. Dort sind die wat leven, wat die loven, so es eck die von dort dau. Ein Vater sagt sein Kind, wo truhartig du bist. Der Herr haft mir gerat, en do wein preis ich am, solang es wie leven, wo wie Instrumenten spielen, am die im Tempel te loven. En Jesaja hat eier gesagt, bringt ein Kloster von Fiegen en leichtet ab Hiskia sin schwer, so dat er gesund worden wird. En Hiskia seht Jesaja, wort von Teken wort du sennen, dat de Herr mich gesund macht, en dat ich wader an dem Herrn sin Hüs won abgehoben. Jesaja, Kapitel 39. Dann käm dat zur Ram, dat de Kennig von Babel, Merodach, Baladan sin sehen, dat hier dat Hiskia wie krank gewast, en wie war er gesund geworden. En hij schickt wat mana Noam met einen brief en een geschenk. Hiskia freut zich dat hij gekomen wären en weiß aan wat hij verschatzen had. Selva, gold, kriderie en feine eil, en dat huis met dat soldatengereidschaft en wat hij zes nog wertvollet had. Door wie nuscht aan Hiskia zijn woning oder aan dat land, wat Hiskia de mana nicht weiß. Dan kwam Jesaja, de profeet, nu dem kennig Hiskia en zeed. Wat zeden deze mana en van wo kämen die? Hiskia seht, die sind von ein Land, dat weit auf is, von Babel. En Jesaja vroeg, wat haben die an den Hüs geseinen? En Hiskia seht, die haben alles geseinen, wat an mein Hüs is. Ich hab kein Schatz, den ich an nicht gewesen hab. Dann seht Jesaja zu Hiskia, horche mal, wat der Herr, der alles regiert, sagt.
Kirche

sammersteht, en dat sol zeja lot. Schek de menschen weich, dat ze in de stede en darpe en de omgeen konen, en zich brood scheipen, dat ze wat te eten haben. Hij ober seet, geeft die an te eten, zij zeden te am, dat wordt 8 Monat loon brokken. Selve so viel an Brot utgeven, an te eten te geven? En hij zei toan, wofiel stekje Brot hab je? God checkte mol. En ze gingen en vongen ut en zeden, 5 en 2 vers. Dan beval Jezus aan, dat ze zich alle in groepen op dat kleine grasstoel zaten zullen. Zo zaten ze zich dol in groepen van 100 en van 50. Hij neemt de 5 brood en de 2 vers, en checkte op naar dem hemel en dankt of hij een broek dat brood. Dan geef hij de gingen dat, dat zij de mensen dat geven. Hij verdeelt de 2 vers ook mank aan alle. Zij eten alle en worden zout. Dan lozen de jingen nog 12 jaar vol bietetjes brood en vers taub. En je jeten houden door ongeveer 5000 man. Doorab schekt Jezus zijn jingen voets aan de lam te stien en verab even de licht naar Bethsaida te voeren, während hij van valt afscheid neemt. Als de eerst waag waren, ging hij aan de boy beden. Als dat ovend wordt, wie de lam midden op dem zij, en hij wie alleen op hem land. En hij zag, dat de jingen zich bij Roodland kweelden, wil zij den wind van veren houden. Je en morgen kwam Jezus op een boot aan op te gonen. Als hij bij aan voorbij gonen wil, zagen zij hem op een boot gonen, dachten zij hij wie een geest, en vervierden zich zo, dat zij uit angst aanvangen te schreeuwen. Hij obereed te aan en zeed, zij zullen mooie troost zennen. Dat zie ik, vergt u niet. Dan steeg hij bij aan en de lam nen en de wind leed zich. Zij wisten bloos niet wat zij denken zullen. Wil zij dat nog niet verstonen kunnen, wo Jezus dat met dat brood gedonen had, waren ihre horten nog versloten. Als zij in Genezareth aankijmen, ankerden zij zich door vast. En zo bald als zij uit de lam stegen, kenden de mensen Jezus en randen in de ganse omgeend en droegen de kranken op ihre madrazen naar Jezus, wo immer ze hierden, dat hij weer. En wo immer hij in de stede, in Darpa oder op een land kijm, leden zij de kranken op een marktplaats en prachaden aan, dat hij aan bloos zou loten den zoom aan zijn kleider aanscheren, en alle die hem aanscheren, worden gezond. Kapitel 7. Dan kwamen de Fariseer en einde van de Schriftgeleerde, die van Jeruzalem gekomen waren, en sammelden zich om hem. Ze zagen dat einde van zijn jingen met arene heng dat brood eiten, dat meint ze hadden zich niet de heng gewaschen. De Fariseer en überhaupt de Juden eten niet anders, als ich nur ihre Ältesten, ihre Verschriften, die hängt zu waschen. Und wenn sie vom Marktplatz kommen, eten sie nicht, ohne sich erst zu waschen. So holen sie sich an viel andere Verschriften, so nur aus Koffels, Kornen und Gefäße von Kopper, waschen. Dann fragen die Pharisäer und Schriftgelehrte Jesus, warum holen die Jünger sich nicht an unsere Ältesten, ihre Verschriften, und eten dort Brot, ohne sich die Hänge zu waschen? Hei seht an, je Hechler, der Prophet Jesaja hat von jün ganz reich verrückt gesagt, so as geschrieben steht. Dit Volk irrt mi mit de Lappen, sagt Gott, aber am Hort sind sie weit auf von mi. Sei deinen mi verjefs, will sie lehren ses nuscht aus Menschenverschriften. Die haben Gott seine Geboten verloten, um Verschriften von Menschen zu holen, so wat aus Kuffels und Kornen utwaschen, en noch fehlet meier besied. En wieder seht Jesus, sei fein hab je Gott seine Geboten abgehoben, um jene Verschriften zu holen. Moses seht, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, und wer Vater oder Mutter fliegt, soll dort gemacht worden. Je oberlehren, einer konnte Vater oder Mutter sein, der Help, der je von mir hatten haben konnt, ist Korban. Korban meint, dort ist Gott gejeft. Dann lot je einem nicht für seinen Vater oder seine Mutter daunen, und so mag je Gott sein Wort tenuscht, durch die Verschriften, die je abgestalt haben. Und so mag je dort mit vielen Dingen. Jesus raubt dat Volk, war er nur sicken seht, horchte mal alle nur mi und verstot dit. Du es nuscht, wat einen Mensch verareinigt, dort von Bütten in am Nen kämmt, ein Mensch wat durch dort arein, wat dit am Rüt kämmt. Wer uhrenhaft um Hieren, dem lot Hieren. Als hei de Menschen verleiten träg im Hüst jink, frugen sie ne Jinge am, wat dat Gleichnis bedient. Hij vroeg aan, of ze ook nog zo stamp wären. Ken je dat nicht seinen, dat een mensch nuscht verarrengen kon, dat van buiten en am nen kämt? Dat je het am nicht am hort nen, ober en de morg, en dan uit dem Körper uit. Domet seht Jesus, dat al het eten rein wier. Hij seht nog wieder.
wordet eine Mensch